oneindig zonder toekomst. Hoe je ook denkt, hoe je ook praat, het lost niets op, het lost niets op. Soms heb ik dat gevoel. Ik wilde een beetje liefde, ik wilde een koele hand, vol van warme dingen, een bladzij uit een krant.

0: daagde me uit. Ik los alles op. Ik los alles op. Dat verstond ik op de brug. Terwijl het water fluisterde, geef mij je koele hand. Het haalt niets meer uit, mijn jongen. Kom dichter naar de kant. Geef het maar toe en kom maar hier. Hoe je het ook bekijkt, ontdoe je van je droom. Ik ben niet zo koud als het lijkt.
1: De Elzenbrug en daar bij de rotonde is de Eikelaan.
2: Ik loop wel even met je mee.